Ik smeer u toe, verkeel het al huurde. Ik rammel u, doe veer kantje. Verlaagde, doe vrouw kruidje. Is toe baan, blauwer, de wijken. Is meeg chakt, de geheel. Is toe, kishan keilak, schoonjak, het neeru, de deer. Is toe, ik karjakt, de keel. Tattoo mwy les na ffyrachan a wami. Ac mi ac am hyn pwydr a bani. Ys siwy gyrru a nym gytio. Ac ond y gyr nôl y diawl